0: komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun beide ouders zijn aangehouden. En WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomeruit!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat Fed-bestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen. Die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens. En dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun beide ouders zijn aangehouden. En WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Sander Verschoor. D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen, die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens, en dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt uit een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomeruit!

Just a perfect day. Drink sangria in.

0: komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun beide ouders zijn aangehouden. En WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomeravond.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden er tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. De ransomwaregroep die eerder gegevens stal bij Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web geplaatst. De bestanden bevatten leverancierslijsten en foto's van de nog niet aangekondigde iPhone 18 Pro-modellen. Het datalek kan gevolgen hebben voor Apples wereldwijde productieketen. De relatie tussen beide bedrijven komt nu onder druk te staan. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaanoever bereikt sinds 1967 een recordhoogte, dat meldde Israëlische Mensenrechtenorganisatie. In 2025 werden 54 kinderen en tieners gedood bij beschietingen en luchtaanvallen. Bij geen van de incidenten zijn militairen vervolgd. De organisatie stelt dat militairen in bijna een kwart van de gevallen medische hulp hebben tegengehouden. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan elkaar op basis van een gebruikersnaam toe te voegen in plaats van een telefoonnummer. Dat moet de privacy beter beschermen, dat maakt het moederbedrijf Meta nog bekend. De optie wordt de komende maanden uitgerold. Gebruikersnamen moeten tussen de 3 en 35 karakters lang zijn. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Excellent!

0: Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt uit een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. De ransomware-groep die eerder gegevens stal bij de Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web gezet. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever bereikt sinds 1967 een recordhoogte. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan op basis van een gebruikersnaam in plaats van een telefoonnummer. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

Are you with me?

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden er tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. De ransomwaregroep die eerder gegevens stal bij Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web geplaatst. De bestanden bevatten leverancierslijsten en foto's van de nog niet aangekondigde iPhone 18 Pro-modellen. Het datalek kan gevolgen hebben voor Apples wereldwijde productieketen. De relatie tussen beide bedrijven komt nu onder druk te staan. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaanoever bereikt sinds 1967 een recordhoogte, dat meldde Israëlische Mensenrechtenorganisatie. In 2025 werden 54 kinderen en tieners gedood bij beschietingen en luchtaanvallen. Bij geen van de incidenten zijn militairen vervolgd. De organisatie stelt dat militairen in bijna een kwart van de gevallen medische hulp hebben tegengehouden. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan elkaar op basis van een gebruikersnaam toe te voegen in plaats van een telefoonnummer. Dat moet de privacy beter beschermen. Dat maakt het moederbedrijf Meta nog bekend. De optie wordt de komende maanden uitgerold. Gebruikersnamen moeten tussen de 3 en 35 karakters lang zijn. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. De ransomwaregroep die eerder gegevens stal bij de Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web gezet. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaanoever bereikt sinds 1967 een recordhoogte. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan op basis van een gebruikersnaam in plaats van een telefoonnummer. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Het Nederlands elftal heeft zich na een spannende wedstrijd tegen Marokko niet kunnen plaatsen voor de achtste finale van het wereldkampioenschap. Na de reguliere speeltijd stond het in het Mondium Stadium 1-1, waardoor een verlenging nodig was. Bij de penalties won Marokko en speelt zaterdag in Houston tegen Canada. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënt is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. Een bomaanslag in Monaco heeft gisteravond 3 gewonden opgeleverd, waaronder naar verluidt ook de Oekraïense oligarch Vadim Ermolajev. Een man liet een rugzak achter bij een woongebouw die vervolgens ontplofte. De premier van Monaco spreekt van een opzettelijke explosie en een eerste in het land. Een klopjacht naar de verdachte is begonnen. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden er tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Het Nederlands elftal heeft zich na een spannende wedstrijd tegen Marokko niet geplaatst voor de achtste finale van het wereldkampioenschap. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Een bomaanslag heeft gisteravond 3 gewonden opgeleverd, waaronder een Oekraïense oligarch. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jette moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Reiners is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van $11 miljoen van Netflix. Het geld was bestemd voor de science fiction serie White Horse, maar Reiners gebruikt het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxe goederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen.

0: zijn. Het Nederlands elftal heeft zich na een spannende wedstrijd tegen Marokko niet kunnen plaatsen voor de achtste finale van het wereldkampioenschap. Na de reguliere speeltijd stond het in het Mondium Stadium 1-1, waardoor een verlenging nodig was. Bij de penalties won Marokko en speelt zaterdag in Houston tegen Canada. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. Amerikaanse filmregisseur Carl Rins is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van 11 miljoen dollar van Netflix. Het Nederlands elftal heeft zich na een spannende wedstrijd tegen Marokko niet geplaatst voor de achtste finale van het wereldkampioenschap. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jette moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Rins is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van 11 miljoen dollar van Netflix. Het geld was bestemd voor de science fiction serie White Horse, maar Rins gebruikt het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxe goederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënt is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit

0: 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de 5-jaarsoverleving 71%. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio X!

0: vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf voor het oplichten van duizenden mensen. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. Amerikaanse filmregisseur Carl Rins is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van 11 miljoen dollar van Netflix. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderwijk. Vanochtend verzamelden honderden supporters op de Valjandlaan, wat escaleerde tot geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. De eerste onrust is voorbij, maar het speelt nog wel een klein beetje af in de zijstraten. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Bank vandaag. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminele bank- of creditcardgegevens achterhaald worden. DNB signaleert vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen uit het buitenland. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn.

0: waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: vandaag start met veel zonneschijn. Waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderswijk. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf voor het oplichten van duizenden mensen. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderwijk. Vanochtend verzamelden honderden supporters op de Valjandlaan, wat escaleerde tot geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. De eerste onrust is voorbij, maar het speelt nog wel een klein beetje af in de zijstraten. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Bank vandaag. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminele bank- of creditcardgegevens achterhaald worden. DNB signaleert vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen naar het buitenland. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. De jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aan zit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jette moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 4 kilometer file. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en Knooppunt Gorkum door de werkzaamheden 5 kilometer file. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Knooppunt Bouwgraaf en Knooppunt Bankhoef 8 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Excellent!

0: Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie heeft een 64-jarige man uit Haarlemmermeer aangehouden voor een verkrachtingszaak uit 2002. De vaccinatiegraad onder baby's en kleuters is licht gedaald, terwijl die onder tieners steeg. Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderswijk. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. En dan het weer. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook waarschijnlijk vandaag, terwijl het in het zuidoosten, de regionale hittegolf, nog wel even stand houdt. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 4 kilometer file. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en Knooppunt Gorkum door de werkzaamheden 5 kilometer file. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Knooppunt Bouwgraaf en Knooppunt Bankhoef 8 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. De politie heeft een 64-jarige man uit Haarlemmermeer aangehouden voor een verkrachting uit 2002. Hij wordt ervan verdacht een toen 16-jarig meisje te hebben verkracht in Lisserbroek. De man kon met een DNA-verwantschapsonderzoek worden geïdentificeerd. De rechtercommissaris heeft bepaald dat hij 14 dagen vast blijft zitten. De vaccinatiegraad onder baby's en kleuters is licht gedaald, maar onder tieners steeg die. Dat meldt het RIVM. De BMR-vaccinatiegraad ligt onder de 90%, onvoldoende om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar kregen meer dan 500 mensen mazelen, vooral kinderen op scholen met een lage vaccinatiegraad. De HPV- en meningokkenvaccinatie onder tieners stegen vorig jaar. Na de winst van Marokko op Nederland is er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderswijk. Vanochtend verzamelden zich honderden supporters op de Vijandlaan, wat escaleerde in geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. En op zijn 75e geboortedag is André Hazes in Madurodam geëerd met een beeldje. Ook is er een officiële herdenkingsmunt geslagen. De onthulling van de munt werd gedaan door Hans Klok, die bevriend was met Hazes. Zijn muziek wordt tot op de dag van vandaag evenaard nog overtroffen en raakt nog altijd miljoenen mensen. Er is niets mooiers dan dat hij juist op zijn 75e geboortedag wordt geëerd met een officiële herdenkingsmunt, aldus Hans Klok. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door een kapotte vrachtwagen een file van 6 kilometer tussen Westervoort en Knoopend Oud-Dijk. De vertraging is 10 minuten. En 10 minuten is ook de vertraging op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel, 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook waarschijnlijk vandaag, terwijl het in het zuidoosten, de regionale hittegolf, nog wel even stand houdt.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie heeft een 64-jarige man uit Haarlemmermeer aangehouden voor een verkrachting uit 2002. Na de WK-winst van Marokko op Nederland is er vanmorgen onrust uitgebroken in de Haagse Schilderswijk. De vaccinatiegraad onder baby's en kleuters is licht gedaald, maar onder tieners is die gestegen, meldt het RIVM. En op zijn 75e geboortedag is André Hazes in Madurodam geëerd met een beeldje en een officiële herdenkingsmunt. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door een kapotte vrachtwagen een file van 6 kilometer tussen Westervoort en Knoopend Oud-Dijk. De vertraging is 10 minuten. En 10 minuten is ook de vertraging op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel, 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomeruit!

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droogkookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. De politie heeft een 64-jarige man uit Haarlemmermeer aangehouden voor een verkrachting uit 2002. Hij wordt ervan verdacht een toen 16-jarig meisje te hebben verkracht in Lisserbroek. De man kon met een DNA-verwantschapsonderzoek worden geïdentificeerd. Hij blijft nog 14 dagen vastzitten. De komende dagen rijden er geen internationale treinen tussen Amsterdam en Londen. Treinen vanuit het Verenigd Koninkrijk rijden alleen tot Brussel en kunnen niet door naar Nederland. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Oorzaak is de brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waardoor er tot zeker donderdagavond ook geen binnenlands treinverkeer is van Rotterdam naar het zuiden. En op zijn 75ste geboortedag is André Hazes in miniatuurstad Madurodam geëerd met een beeldje en een officiële herdenkingsmunt. De onthulling daarvan werd gedaan door Hans Klok, die bevriend was met Hazes. Zijn muziek wordt tot op de dag van vandaag evenaard nog overtroffen en raakt nog altijd miljoenen mensen. Er is niets mooier dan dat hij juist op zijn 75ste geboortedag wordt geëerd met een officiële herdenkingsmunt. Aldus Hans Klok. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer langzaam rijden, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer

0: Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: por eso es que estás.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een 64-jarige man uit Haarlemmermeer aangehouden voor een verkrachting uit 2002. De komende dagen rijden er geen internationale treinen tussen Amsterdam en Londen. En op zijn 75e geboortedag is André Hazes in miniatuurstad Madurodam geëerd met een beeldje en een officiële herdenkingsmunt. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer langzaam rijden, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droogkookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. Bij een ernstig ongeval bij Nieuw-Vennep is vanmorgen een motorrijder om het leven gekomen. De motor en een personenauto kwamen met elkaar in botsing. Hulpverleners hebben de motorrijder nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. De komende dagen rijden er geen internationale treinen tussen Amsterdam en Londen. Treinen vanuit het Verenigd Koninkrijk rijden alleen tot Brussel en kunnen niet door naar Nederland. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Oorzaak is de brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waardoor er zeker tot donderdagavond ook geen binnenlands treinverkeer van Rotterdam naar het zuiden mogelijk is. En het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat komt neer op zo'n 1800 per dag, meldt de Nederlandse Bank. Er is vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen naar het buitenland. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminelen bank- of creditcardgegevens achterhalen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn naar een ziekenhuis gebracht. Bij een ernstig ongeluk bij Nieuw-Vennep is vanmorgen een motorrijder om het leven gekomen. Zeker tot donderdagavond rijden er geen internationale treinen tussen Amsterdam en Londen. En het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat komt neer op zo'n 1800 per dag. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomeruit!

0: missing.
1: 8 weken cel, dat is de eis van het OM tegen Jamal T. uit Duitsland voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in juli 2020 in Zuiderwoude. De man wordt verweten te weinig aandacht op de weg te hebben gehad omdat hij op de navigatie van zijn telefoon keek. Hij staat ook terecht voor het doorrijden na het ongeval zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droogkookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. Bij een ernstig ongeval tussen een motorrijder en een auto bij Nieuw-Vennep is vanmorgen de motorrijder om het leven gekomen. Hulpverleners hebben de motorrijder nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. De politie heeft een vader en zijn zoon opgepakt op verdenking van grootschalige drugshandel. De vader werd aangehouden in Spanje, zijn zoon hier in Nederland. Ook 3 andere verdachten zijn gearresteerd, meldt de Telegraaf. Het onderzoek naar de zaak begon in oktober 2025. Rechercheurs kregen aanwijzingen dat de groep op grote schaal actief was in het drugshandel en de opbrengsten daarvan probeerden wit te wassen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam een toge vrachtwagen voor de Schiphol-tunnel. Vertraging 10 minuten. 10 minuten extra heb je ook nodig op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Daar staat file bij knooppunt De Hoek, 6 kilometer, dus 1 rijstrook dicht. 10 minuten vertraging op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En 10 minuten vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Door een kapotte vrachtwagen op de rechter rijstrook bij Zwolle Centrum, 7 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. 8 weken cel geëist tegen een man uit Duitsland voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in juli 2020. Bij een bedrijf in het Overijsselse Genemuiden is een gevaarlijke stof vrijgekomen. 11 medewerkers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Bij een ernstig ongeval bij Nieuw-Vennep is vanmorgen een motorrijder om het leven gekomen. En de politie heeft een vader en zijn zoon opgepakt op verdenking van grootschalige drugshandel. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam een toge vrachtwagen voor de Schiphol-tunnel. Vertraging 10 minuten. 10 minuten extra heb je ook nodig op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Daar staat file bij knooppunt De Hoek, 6 kilometer. Dat is één rijstrook dicht. 10 minuten vertraging op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En 10 minuten vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook bij Zwolle Centrum, 7 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer.

Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Naar aanleiding van branden op oefenterreinen van Defensie in april en mei wordt per direct anders.

0: gehad omdat hij op de navigatie van zijn telefoon keek. Hij staat ook terecht voor het doorrijden na een ongeval zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Schiphol heeft gekozen voor 3 bedrijven die voortaan de grondafhandeling mogen doen. Viggo, KLM en de NATA. Die scoorden het best op kwaliteit, veiligheid en organisatie. Voor de 3 andere partijen betekent dat ze er vanaf volgend jaar niet meer werkzaam zijn. Medewerkers daarvan krijgen de gelegenheid om over te stappen. En mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms wel jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht op privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Begint het drukker te worden op de weg. Zo'n 200 kilometer file bij elkaar. De meeste files in Zuid-Holland en bij Utrecht. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Rijswijk. 6 kilometer en een kwartiertje vertraging. Kapotte auto daar op de linkerrijstrook. Die rijstrook is dicht. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 10 minuten vertraging bij Moordrecht. Werkzaamheden op de A27 Utrecht-Gorkum. Bij knooppunt Everdingen nu 7 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. En alweer 10 minuten oponthoud op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij knooppunt Valburg. Vanaf knooppunt Grijzoord 12 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio X.

0: Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: headlines uit het nieuws. Naar aanleiding van branden op oefenterreinen van Defensie in april en mei, wordt er per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. 8 weken cel geëist tegen Jamal T. uit Duitsland voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in juli 2020. Schiphol heeft definitief gekozen voor 3 bedrijven die voortaan de grondafhandeling mogen doen. En mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. En tot zover weer en headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Beginnen drukker te worden op de weg. Zo'n 200 kilometer file bij elkaar. De meeste files in Zuid-Holland en bij Utrecht. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Rijswijk. 6 kilometer en een kwartiertje vertraging. Kapotte auto daar op de linkerrijstrook. Die rijstrook is dicht. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 10 minuten vertraging bij Moordrecht. Werkzaamheden op de A27 Utrecht-Gorkum. Bij knooppunt Everdingen nu 7 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. En alweer 10 minuten oponthoud op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij knooppunt Valburg. Vanaf knooppunt Grijzoord 12 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer.

Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist, omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren, moet in deze zaak worden bewezen

0: Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar. Blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Begint het drukker te worden op de weg. Zo'n 200 kilometer file bij elkaar. De meeste files in Zuid-Holland en bij Utrecht. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Rijswijk. 6 kilometer en een kwartiertje vertraging. Kapotte auto daar op de linkerrijstrook. Die rijstrook is dicht. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 10 minuten vertraging bij Moordrecht. Werkzaamheden op de A27 Utrecht-Gorkum. Bij knooppunt Everdingen nu 7 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. En alweer 10 minuten oponthoud op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij knooppunt Valburg. Vanaf knooppunt Grijshoord 12 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomerrijden!

Ja, deze blijft natuurlijk een heerlijke plaat. Hij is van de Margriet Eshuis Band. Back Pearl was de titel van de plaat terug in het jaar 1982. U bent er weer bij, een nieuwe aflevering van het programma Bonte. Ik ben Jan Berg en ik draai ze lekker voor u de komende uur. Stella Lefty, muziek anno 2026, Barsten. On a

0: gewoon zomaar een lekker stukje heen naar zijn muziek van Stella Lefty. Barsten was de titel van de plaat. Ik vind het een lekker nummer.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we mee verder. Jaren 60, dan zijn we gewend hele korte plaatjes te hebben. Maar deze maal hebben we een wat langere te pakken. We gaan naar het jaar 1968 met deze van Barry Ryan. Samen met de Majority. Dit is Eloise.

0: Ja, dat was nog wel een song, hè, in die tijd. Deze van Barry Ryan, eventjes terug naar het jaar 1968. Het lied van Eloise, zullen we maar zeggen.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: En in de Bonte Muziekverzameling naar het jaar 2005 met Studio en Paulina. SOS, muziek uit 2005.

0: Studio aan Paulina 2005. SOS, titel van de plaat.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Spreek je een nieuw werkje hier zo van... Nee, helemaal niet. Daar zijn we helemaal nog niet aan toe. We gaan iets... Eerst naar 2011 nog even. Dat nieuwe komt straks. Within Temptation is dit en Faster. Maar even opletten, Jan.

Ja, muziek uit 2011 is van Within Temptation. Faster, de titel van de plaat. En dan nu wel dat nieuwe nummer. Deze is van Joy Adams. Dit is Girl, You're Getting Old.

0: Getting Old, de nieuwe plaat van Joy Adams. En ja, dat komt uit Nieuw-Zeeland. De muziek komt uit alle hoeken van de wereld mijn kant op gestuurd elke week weer.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan 1996, zo'n heel gek plaatje. Ja, het moet ook niet gekker worden, hè. Dit zijn de Drie Musketeers.

0: Ja, de typische point-point muziek uit de jaren 90, 1996. De drie musketiers waren dat. En dat moet niet gekker worden. Nou, het moet zeker niet gekker worden.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Daar gaan we heel eventjes rustig mee richting het half uur met deze uit 1972. David Gates en zijn band Brad. Baby, I'ma want you.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Na de branden op oefenterreinen van Defensie in april en mei wordt er per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. En steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Begint het drukker te worden op de weg. Zo'n 200 kilometer file bij elkaar. Meeste files in Zuid-Holland en bij Utrecht. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Rijswijk. 6 kilometer en een kwartiertje vertraging. Kapotte auto daar op de linkerrijstrook. Die rijstrook is dicht. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 10 minuten vertraging bij Moordrecht. Werkzaamheden op de A27 Utrecht-Gorkum. Bij knooppunt Everdingen nu 7 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. En alweer 10 minuten oponthoud op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij knooppunt Valburg. Vanaf knooppunt Grijzoord 12 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

80 van Mel en Kim. Ja, dames hadden een dikke hit in dat jaar. Onder andere met deze That's the Way It Is. Fijn dat u er nog steeds bij bent in de bonte muziekverzameling. Gaan we eens naar de muziek van 2026. Wat dacht u daarvan? Ariana Grande. I hate that I made you love me.

0: Hey, that I made you love me. De nieuwe plaat van Ariana Grande in het jaar 2026. Nou, ze maakt wel meer platen natuurlijk, maar dit is er eentje van in ieder geval. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: Van 1966 met die Alan Price set. I Put a Spell on You. Later ook nog eens een dikke hit geworden in de uitvoering van Creedence Clearwater Revival.

0: Junk de hem het orgeltje erin. Deze 1966, de Alan Price set. I put a spell on you.
1: De magische muziekselectie. In de beste mix.
0: 2002 gaan we heen. Met The Calling. Dit is Adrian.

0: De muziek van The Calling uit 2002, deze Adrian, zo heette het.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Het nieuwe plaatje van Sylvia Garcia hier zo. The summer is here. Nou, zo is het ook maar net.

van het jaar 2015. Anouk en The New Day. Bracht ons op het punt in het programma dat we afscheid gaan nemen van u. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bond op uw radiotoestel. Mijn naam Jan Berg en ook weer vandaag met heel veel plezier gedaan. Reageer op het programma, kan en mag altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres daarvoor. Ik wens u een fijne dag en ik vertel u nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we 1976 met de Belgische groep Trinity. We gaan even telefoneren. 002-345-709, that's my number. Daar een nieuw werk van Chasing Twisters. You'll Better Play in All. En daarna nog instrumentaal. Proberen we hem nog af te sluiten voor zover dat past. Drie Beatrice Kaal Trio. En bedankt het schiet. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag.

Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist, omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren, moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet

0: Zeeland en bij Utrecht. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Rijswijk. 6 kilometer en een kwartiertje vertraging. Kapotte auto daar op de linkerrijstrook. Die rijstrook is dicht. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 10 minuten vertraging bij Moordrecht. Werkzaamheden op de A27 Utrecht-Gorkum. Bij knooppunt Everdingen nu 7 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. En alweer 10 minuten oponthoud op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij knooppunt Valburg. Vanaf knooppunt Grijzoord 12 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio X.

0: Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken. Bij een installatiebedrijf in Genemuiden lekte vanmorgen een schadelijke stof uit een oververhitte heftruckaccu. 13 medewerkers en een brandweerman gingen met gezondheidsklachten naar het ziekenhuis. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. En 2 mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het begint drukker te worden op de weg. Zo'n 200 kilometer file bij elkaar. De meeste files in Zuid-Holland en bij Utrecht. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Rijswijk. 6 kilometer en een kwartiertje vertraging. Kapotte auto daar op de linkerrijstrook. Die rijstrook is dicht. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 10 minuten vertraging bij Moordrecht. Werkzaamheden op de A27 Utrecht-Gorkum. Bij knooppunt Everdingen nu 7 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. En alweer 10 minuten oponthoud op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij knooppunt Valburg. Vanaf knooppunt Grijshoord 12 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer.

0: Excellent.
1: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist, omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren, moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Begint het drukker te worden op de weg. Zo'n 200 kilometer file bij elkaar. Meeste files in Zuid-Holland en bij Utrecht. Daar 4 Rotterdam-Den Haag bij Rijswijk. 6 kilometer en een kwartiertje vertraging. Kapotte auto.

0: Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 26-jarige Christian W. Die bekende de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoog-Keppel te hebben doodgestoken. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hoge Rechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken. En bij een installatiebedrijf in Genemuiden lekte vanmorgen een schadelijke stof uit een oververhitte heftruckaccu. 13 medewerkers en een brandweerman gingen met gezondheidsklachten naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Begint het drukker te worden op de weg. Zo'n 200 kilometer file bij elkaar. Meeste files in Zuid-Holland en bij Utrecht. Daar 4 Rotterdam-Den Haag bij Rijswijk. 6 kilometer en een kwartiertje vertraging. Kapotte auto daar op de linkerrijstrook. Die rijstrook is dicht. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 10 minuten vertraging bij Moordrecht. Werkzaamheden op de A27 Utrecht-Gorkum. Bij knooppunt Everdingen nu 7 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. En alweer 10 minuten oponthoud op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij knooppunt Valburg vanaf knooppunt Grijzoord 12 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Excellent.
1: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist, omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren, moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Excellent!

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Twee Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in hun bed in Buvrage. Volgens BFM TV overleden zij door uitdroging. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland ligt langer stil dan verwacht. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. En het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 26-jarige Christian W. Die bekende de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoog-Keppel te hebben doodgestoken. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist, omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren, moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders, in de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio X!

0: Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. In het Maxima Medisch Centrum is dinsdag een zeldzame eeneiige vierling geboren. De vier zoons van Gambiaanse ouders kwamen via een keizersnede na ruim 29 weken ter wereld en maken het goed. Twee Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in een bed in Beuvrage. Volgens BFM TV overleden zij door uitdroging. En het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland ligt langer stil dan verwacht. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomeraar!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders, in de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond, sluit je dinsdagavond ontspannen af in Holland Muziekpaleis. Van 10 tot 12 hoor je de grootste hits, het laatste entertainmentnieuws, frisse lifestyle tips, de bioscoopagenda en maak je kans op mooie prijzen met de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee 2 uur lang met de lekkerste muziek en natuurlijk de leukste informatie. Hier bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spolewens, de prijs en braden. Dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Daar rijd je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzen praten alleen op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is... De Oostenrijkse zanger JJ won het Eurovisie Songfestival 2025 met het nummer Wasted Love. Welke bijzondere klassieke stemsoort bracht hem op bij deze overwinning? Was dat de heldentenor? Was dat de countertenor? Was dat de bariton? Of was dat de basbariton? De Oostenrijkse zanger JJ won het Eurovisie Songfestival 2025 met het nummer Wasted Love. Welke bijzondere klassieke stem bracht hem deze overwinning? Was dat de heldentenor? Was dat de countertenor? Was dat de bariton? Of was dat de basbariton? Weet jij het antwoord op deze vraag? Stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en het adres. Maar het belangrijkste is nog het antwoord op de vraag van vandaag. studio@excellentfm.nl. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad.

0: Jam Hot.
1: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
2: Welkom bij Radio Excellent, waar elke film een ervaring wordt. Mis deze kans niet om als eerste de nieuwste releases te beleven en deel uit te maken van de bus. Verween je zintuigen en creëer herinneringen die blijven hangen. Terwijl je jezelf verliest in het ongeëvenaarde genot van een bioscoopvermaak. Dit is de bioscoopagenda van morgen. We hebben Disclosure Day. Een meteoroloog geeft live op tv een weerbericht. Opeens wordt ze overvallen door een mysterieuze buitenaardse kracht. Samen met een complotdenker begint ze een missie om de wereld het bestaan van buitenaardse wezens te openbaren. Dan Michael. De film vertelt het verhaal van Michael Jackson. Leven buiten de muziek om. En volgt zijn reis vanaf de ontdekking van zijn buitengewoon talent als frontman van de Jackson 5. Tot de visionaire artiest die met zijn creatieve ambitie vastberaden was om de grootste entertainer van de wereld te worden. Zijn leven naast het podium komt aan bod, maar ook de iconische optredens uit het begin van zijn solo carrière. Waardoor de kijker zich op de eerste rij bij Michael Jackson waant. Zijn verhaal begint dus hier. Star Wars, de Mandalorian en Grogu. Het kwaadaardige keizerrijk is gevallen. Maar overal in de sterrenstelsel opereren nog verspreidende imperiale krijgsheren. Terwijl de prille Nieuwe Republiek probeert te beschermen waar de rebellen zo hard voor hebben gevochten, schakelt zij de hulp in van de legendarische Mandaloriaanse premierjager Din Djarin en zijn jonge leerling Grogu. Nou, spannende film blijkbaar. En dit was het dan, de bioscoopagenda voor vandaag, waar je morgen naartoe kan. Je hoort het hier zo natuurlijk bij de muziek- en informatiezender Radio

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. In 2025 kregen 539 mensen mazelen, ruim 2 keer zoveel als een jaar eerder. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graad. En in het Maxima Medisch Centrum is dinsdag een zeldzame een-eigen vierling geboren. De 4 zoons van Gambiaanse ouders kwamen via een keizersnede na ruim 29 weken ter wereld en maken het goed. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Welkom terug in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We zijn het vandaag eens, waar gaan we het vandaag eens over hebben? Over iets wat we stiekem allemaal herkennen. Kijk eens eerlijk om je heen. Waar ligt je smartphone op dit moment? Waarschijnlijk binnen handbereik. We staan tegenwoordig 24 uur per dag aan, lijkt het wel. En dat eist ongemerkt best wel een tol van onze rust. Daarom is er nu een grote lifestyle trend gaande, de digitale detox. Oftewel bewust even offline gaan. En nee, je hoeft niet echt meteen je telefoon in de sloot te gooien. Het begint al met een kleine slimme gewoontes. De gouden lifestyle tip van dit moment. Introduceer een schermvrij uur. Spreek met jezelf af dat de schermen een uur voordat je gaat slapen en dat de eerste uur nadat je wakker wordt strikt uitblijven. Vervang die vroege scrollsessie door het drinken van een goed kop thee. Het luisteren naar de vogels buiten of blader gewoon eens in een echt tijdschrift. Lifestyle coaches laten zien dat mensen die dit doen al binnen een week merken dat ze dieper slapen, veel minder onrust voelen en met een helder hoofd aan hun dag beginnen. Je herovert simpelweg je eigen tijd en aandacht. Ja, wie doet het nou niet, hè? Ik pak hem ook 's morgens als ik zodra ik wakker kijk of er berichtjes zijn of niet. En of ik dan even misschien iemand een berichtje moet sturen of niet. Dat soort dingen meer. Eigenlijk, of je staat misschien een uur eerder op. Dan hoef je dat niet te doen. Dan kun je dat op dezelfde tijd bepalen. Maar misschien, dus leg je die telefoon strakjes na dit programma gerust een uurtje eerder in een andere kamer. Geniet eerst nog even maximaal van natuurlijk de gezelligste hits. En dit is het Hollands Muziekpaleis. Mijn naam is Rob Holland. En u luistert naar de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

0: Excellent! Rob Holland.
1: Ja!
0: Hollands Muziekpaleis.
2: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijke moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour, onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee op een muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. Olivia Wilde spreekt voor het eerst over haar relatie met Harry Styles. Sommige mensen waren jaloers dat we gelukkig waren. Actrice Olivia Wilde beleefde 5 jaar geleden een romance met superstar Harry Styles, die 10 jaar jonger is dan zij. Het was volgens haar een heerlijke tijd, maar ook een verliefdheid die haast onmogelijk werd gemaakt, omdat er miljoenen ogen meekeken. De Amerikaanse Ierse actrice ging in 2022 in alle vriendschap uit elkaar met Harry. Ze spreekt dan ook nog steeds erg positief over de zanger. Destijds gaven ze nooit interviews samen en ook later sprak Olivia nooit in de media over haar relatie met de As It Was zanger. Maar voor de podcast Call Her Daddy maakt ze nu een uitzondering. Over ons privéleven was niet zoveel glitter en glamour, zegt ze. Het was vooral heel huiselijk, heel down to earth. Het was ronduit heerlijk. Dit kwam omdat we in een bubbel leefden. We sloten ons vanwege de bekendheid af. Want als we iets in het openbaar zouden doen, kwam dat toch meteen een berg reacties op. Mensen zouden ons oordelen en veroordelen over bepaalde keuzes. Dat wilden we niet. Het afschermen van ons privéleven was een lastige uitdaging, maar het lukte ons. Al was het koppel niet blind voor wat er allemaal werd geschreven en gezegd. Hun relatie lag sowieso al onder een vergrootglas. Veelal met verzonnen verhalen. Ik zag die roddelbladen en vroeg me telkens af over welk meisje ze het schreven, vertelde ze lachend aan host Alex Cooper. Wat er stond was niet waar. Het was nooit gebeurd. Toch werd het als waarheid verkocht. Fans waren dus weer boos op mij. Ik was gelukkig met Harry, maar dat werd mij niet zomaar gegund. Alsof ik hem voor anderen had afgepakt. Onze blijdschap maakte anderen jaloers. Wilde en Styles wilden in januari 2021 voor het eerst samen gespot en dat ze het jaar ervoor met elkaar hadden leren kennen op een filmset. De passie laaide snel op. Harry zong zelfs over haar relatie op zijn superhit At It Was. De romance duurde tot eind 2022. En dit was het entertainmentnieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spolenwens, de prijzenparade. Dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade alleen op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: de Oostenrijkse zanger JJ won het Eurovisie Songfestival 2025 met het nummer Wasted Love. Welke bijzondere klassieke stemsoort bracht hem op bij deze overwinning? Was dat de heldentenor? Was dat de countertenor? Was dat de bariton? Of was dat de basbariton? De Oostenrijkse zanger JJ won het Eurovisie Songfestival 2025 met het nummer Wasted Love. Welke bijzondere klassieke stem bracht hem deze overwinning? Was dat de heldentenor? Was dat de countertenor? Was dat de bariton? Of was dat de basbariton? Weet jij het antwoord op deze vraag? Stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en adres. Maar het belangrijkste is nog het antwoord op de vraag van vandaag. studio@excellentfm.nl

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. De OM had 4 jaar geëist, omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren, moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond, sluit je dinsdagavond ontspannen af in Hollands Muziekpaleis. Van 10 tot 12 hoor je de grootste hits, het laatste entertainmentnieuws, frisse lifestyle tips, de bioscoopagenda en maak je kans op mooie prijzen met de vraag van vandaag in de prijzenpralen. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee 2 uur lang met de lekkerste muziek en natuurlijk de leukste informatie. Hier bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spolewens, de prijs en braden. Dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijs en parade alleen op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is... De Oostenrijkse zanger JJ won het Eurovisie Songfestival 2025 met het nummer Wasted Love. Welke bijzondere klassieke stemsoort bracht hem op bij deze overwinning? Was dat de heldentenor? Was dat de countertenor? Was dat de bariton? Of was dat de basbariton? De Oostenrijkse zanger JJ won het Eurovisie Songfestival 2025 met het nummer Wasted Love. Welke bijzondere klassieke stem bracht hem deze overwinning? Was dat de heldentenor? Was dat de countertenor? Was dat de bariton? Of was dat de basbariton? Weet jij het antwoord op deze vraag? Stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en het adres. Maar het belangrijkste is nog het antwoord op de vraag van vandaag. studio@excellentfm.nl

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Welkom bij Radio Excellent, waar elke film een ervaring wordt. Mis deze kans niet om als eerste de nieuwste releases te beleven en deel uit te maken van de bus. Verween je zintuigen en creëer herinneringen die blijven hangen, terwijl je jezelf verliest in het ongeëvenaarde genot van een bioscoopvermaak. Dit is de bioscoopagenda van morgen. We hebben Disclosure Day. Een meteoroloog geeft live op tv een weerbericht. Opeens wordt ze overvallen door een mysterieuze buitenaardse kracht. Samen met een complotdenker begint ze een missie om de wereld het bestaan van buitenaardse wezens te openbaren. Dan Michael. De film vertelt het verhaal van Michael Jackson. Leven buiten de muziek om en volgt zijn reis vanaf de ontdekking van zijn buitengewoon talent als frontman van de Jackson 5 tot de visionaire artiest die met zijn creatieve ambitie vastberaden was om de grootste entertainer van de wereld te worden. Zijn leven naast het podium komt aan bod, maar ook de iconische optredens uit het begin van zijn solo carrière, waardoor de kijker zich op de eerste rij bij Michael Jackson baant. Zijn verhaal begint dus hier. Star Wars, de Mandalorian en Grogu. Het kwaadaardige keizerrijk is gevallen, maar overal in de sterrenstelsel opereren nog verspreidende imperiale krijgsheren. Terwijl de prille Nieuwe Republiek probeert te beschermen waar de rebellen zo hard voor hebben gevochten, schakelt zij de hulp in van de legendarische Mandaloriaanse premiejager Din Djarin en zijn jonge leerling Grogu. Nou, spannende film blijkbaar. En dit was het dan, de bioscoopagenda voor vandaag, waar je morgen naartoe kan. Je hoort het hier zo natuurlijk bij de muziek- en informatiezender.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. En in 2025 kregen 539 mensen mazelen, ruim 2 keer zoveel als een jaar eerder. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Welkom terug in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We zijn het vandaag eens, waar gaan we het vandaag eens over hebben? Over iets wat we stiekem allemaal herkennen. Kijk eens eerlijk om je heen. Waar ligt je smartphone op dit moment? Waarschijnlijk binnen handbereik. We staan tegenwoordig 24 uur per dag aan, lijkt het wel. En dat eist ongemerkt best wel een tol van onze rust. Daarom is er nu een grote lifestyle trend gaande, de digitale detox. Oftewel bewust even offline gaan. En nee, je hoeft niet echt meteen je telefoon in de sloot te gooien. Het begint al met een kleine slimme gewoontes. De gouden lifestyle tip van dit moment. Introduceer een schermvrij uur. Spreek met jezelf af dat de schermen een uur voordat je gaat slapen en het eerste uur nadat je wakker wordt strikt uitblijven. Vervang die vroege scrollsessie door het drinken van een goed kop thee. Het luisteren naar de vogels buiten of blader gewoon eens in een echt tijdschrift. Lifestyle coaches laten zien dat mensen die dit doen al binnen een week merken dat ze dieper slapen, veel minder onrust voelen en met een helder hoofd aan hun dag beginnen. Je herovert simpelweg je eigen tijd en aandacht. Ja, wie doet het nou niet, hè? Ik pak hem ook 's morgens als ik zodra ik wakker kijk of er berichtjes zijn of niet. En of ik dan even misschien iemand een berichtje moet sturen of niet. Dat soort dingen meer. Eigenlijk, of je staat misschien een uur eerder op. Dan hoef je dat niet te doen. Dan kun je dat dezelfde tijd bepalen. Maar misschien, dus leg je die telefoon strakjes na dit programma gerust een uurtje eerder in een andere kamer. Geniet eerst nog even maximaal van de gezelligste hits. En dit is het Hollands Muziekpaleis. Mijn naam is Rob Holland. En u luistert naar de muziek- en informatiezender Radio Excellent. Oh.

0: Excellent! Rob Holland. Ja! Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijke moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour, onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee op een muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Olivia Wilde spreekt voor het eerst over haar relatie met Harry Styles. Sommige mensen waren jaloers dat we gelukkig waren. Actrice Olivia Wilde beleefde 5 jaar geleden een romance met superstar Harry Styles, die 10 jaar jonger is dan zij. Het was volgens haar een heerlijke tijd, maar ook een verliefdheid die haast onmogelijk werd gemaakt, omdat er miljoenen ogen meekeken. De Amerikaanse Ierse actrice ging in 2022 in alle vriendschap uit elkaar met Harry. Ze spreekt dan ook nog steeds erg positief over de zanger. Destijds gaven ze nooit interviews samen en ook later sprak Olivia nooit in de media over haar relatie met de As It Was zanger. Maar voor de podcast Call Her Daddy maakt ze nu een uitzondering. Over ons privéleven was niet zoveel glitter en glamour, zegt ze. Het was vooral heel huiselijk, heel down to earth. Het was ronduit heerlijk. Dit kwam omdat we in een bubbel leefden. We sloten ons vanwege de bekendheid af. Want als we iets in het openbaar zouden doen, kwam dat toch meteen een berg reacties op. Mensen zouden ons oordelen en veroordelen over bepaalde keuzes. Dat wilden we niet. Het afschermen van ons privéleven was een lastige uitdaging, maar het lukte ons. Al was het koppel niet blind voor wat er allemaal werd geschreven en gezegd. Hun relatie lag sowieso al onder een vergrootglas. Veelal met verzonnen verhalen. Ik zag die roddelbladen en vroeg me telkens af over welk meisje ze het schreven, vertelde ze lachend aan host Alex Cooper. Wat er stond was niet waar. Het was nooit gebeurd. Toch werd het als waarheid verkocht. Fans waren dus weer boos op mij. Ik was gelukkig met Harry, maar dat werd mij niet zomaar gegund. Alsof ik hem voor anderen had afgepakt. Onze blijdschap maakte anderen jaloers. Wild en Styles wilden in januari 2021 voor het eerst samen gespot en dat ze het jaar ervoor met elkaar hadden leren kennen op een filmset. De passie laaide snel op. Harry zong zelfs over haar relatie op zijn superhit At It Was. De romance duurde tot eind 2022. En dit was het entertainmentnieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis. Hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spolenwens, de prijzenparade. Dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade alleen op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: de Oostenrijkse zanger JJ won het Eurovisie Songfestival 2025 met het nummer Wasted Love. Welke bijzondere klassieke stemsoort bracht hem op bij deze overwinning? Was dat de heldentenor? Was dat de countertenor? Was dat de bariton? Of was dat de basbariton? De Oostenrijkse zanger JJ won het Eurovisie Songfestival 2025 met het nummer Wasted Love. Welke bijzondere klassieke stem bracht hem deze overwinning? Was dat de heldentenor? Was dat de countertenor? Was dat de bariton? Of was dat de basbariton? Weet jij het antwoord op deze vraag? Stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en de adres. Maar het belangrijkste is nog het antwoord

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist, omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren, moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Excellent!

0: Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. En in 2025 kregen 539 mensen mazelen, ruim 2 keer zoveel als een jaar eerder. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist, omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren, moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. En in 2025 kregen 539 mensen mazelen, ruim 2 keer zoveel als een jaar eerder. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Edward Niesing. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist, omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren, moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen